0: 2015.
1: You used to call me on my. You used to.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De geplande komst van een McDonald's langs de provinciebaan in het Reekische gehucht Schoonbroek zorgt voor steeds meer beroering. Met flyers, spandoeken, actieborden en een website trekt de actiegroep Ruimte voor Schoonbroek de aandacht op de bezorgdheden over het project. Een belangrijk argument van de tegenstanders is de locatie. De voorziene ontwikkeling beslaat ongeveer 10.000 vierkante meter woongebied. Volgens de actiegroep is die ruimte bijzonder waardevol voor toekomstige woonontwikkelingen. Caroline Seppe en Ina van Kinepraktijk De Singel in Beersen namen in augustus jongstleden samen deel aan de 57ste editie van de Dodentocht in het weekend van 14 en 15 augustus. En dat deden ze niet zomaar. Ze stapten om geld in te zamelen voor een duo-fiets voor het woonzorgcentrum. En dat geld, dat is er nu. De bibliotheek in Oud-Turnhout neemt op maandag 12 oktober een nieuw zelfuitleensysteem in gebruik. Met de nieuwe toepassing wil de BIP in Oud-Turnhout het uitlenen van boeken sneller, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken. Iedereen is welkom op maandag 12 oktober tussen 15 en 19 uur. De feestelijke opening van het zelfuitleensysteem is trouwens gratis.

0: Wat moet voor jou een flashback zijn? Meer dan 3, 5 of 10 jaar?
1: Ai.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief. Maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam 20.000 euro cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens 160.000 euro bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief. Maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam €20.000 cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens €160.000 bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.

0: die zien groen van het mos.
1: Ja, kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
0: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
1: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
0: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
1: Oké. Blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
2: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4

0: Deze flashback kwam uit 2014.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM.

0: Sjoss, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. Hey, en bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eend, vis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Het is 8 uur.

0: voor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief, maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam €20.000 cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens €160.000 bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs, maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.

0: Mos, schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje, toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
8: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.nl.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
0: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
4: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
3: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
4: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
3: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
4: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
3: Devo, mooi wonen, binnen en buiten.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De onderzoeksrechter heeft 15 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en in Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werd er brand gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren blijven protesteren tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond, dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt trouwens nog steeds dicht bij een treinstation waar normaal heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is eigenlijk eergisteren al ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. Maar door het droge en warme weer blijft het vuur zich verspreiden. In Frankrijk geldt vandaag code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daar voor regen en overstromingen die eerder het noorden en het oosten van Spanje teisterden. In Spanje was er enkele dagen code rood van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. De weersverwachting, we beginnen grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 20 à 21 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo. Zeker maandag, dinsdag en woensdag halen we 20 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
6: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:45. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrum.

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
5: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
5: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
4: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
5: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
4: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
8: Yes!
9: Maxi-keuze.
8: Mini-prijzen.
9: Slimmer shoppen, minder betalen.
8: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
9: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
8: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
9: Waarop wacht je nog?
8: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
9: Maxi-keuze.
8: Mini-prijzen.
9: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
8: En op yes.be.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De onderzoeksrechter heeft 15 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en in Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werd er brand gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren blijven protesteren tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt trouwens nog steeds dicht bij een treinstation waar normaal heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is eigenlijk eergisteren al ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. Maar door het droge en warme weer blijft het vuur zich verspreiden. In Frankrijk geldt vandaag code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daar voor regen en overstromingen die eerder het noorden en het oosten van Spanje teisterden. In Spanje was er enkele dagen code rood van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. De weersverwachting, we beginnen grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 20 à 21 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo. Zeker maandag, dinsdag en woensdag halen we 20 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Ik ben een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
2: Zeg pa, uw dak en gevels die zien groen van het mos.
4: Ja kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
2: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
4: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
2: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
4: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
5: Oh schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.

0: bouwen.
1: Stissers, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissers, doe eens voort, jong.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissers, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Schat, kom eens.
2: Wat is er?
1: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
2: Te koud? Wat gaan we daar aan doen?
1: Ah, we gaan naar Walbers. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
2: Amai.
1: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
2: Walbers, zegt je?
1: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
2: Tuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Walbers zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
1: Oh, zie hier.
2: Deze week zijn er nog extra voordelen.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
0: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 11 uur.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De onderzoeksrechter heeft 15 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en in Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werd er brand gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren blijven protesteren tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond, dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt trouwens nog steeds dicht bij een treinstation waar normaal heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is eigenlijk eergisteren al ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. Maar door het droge en warme weer blijft het vuur zich verspreiden. In Frankrijk geldt vandaag code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daar voor regen en overstromingen die eerder het noorden en het oosten van Spanje teisterden. In Spanje was er enkele dagen code rood van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. De weersverwachting, we beginnen grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 20 à 21 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo. Zeker maandag, dinsdag en woensdag halen we 20 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

0: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, this is Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
3: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.

0: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
3: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
8: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De geplande komst van een McDonald's langs de provinciebaan in het Reetische gehucht Schoonbroek zorgt voor steeds meer beroering. Met flyers, spandoeken, actieborden en een website trekt de actiegroep Ruimte voor Schoonbroek de aandacht op de bezorgdheden over het project. Een belangrijk argument van de tegenstanders is de locatie. De voorziene ontwikkeling beslaat ongeveer 10.000 vierkante meter woongebied. Volgens de actiegroep is die ruimte bijzonder waardevol voor toekomstige woonontwikkelingen. Caroline, Seppe en Ina van Kinepraktijk De Single in Beersen namen in augustus jongstleden samen deel aan de 57ste editie van de Dodentocht in het weekend van 14 en 15 augustus. En dat deden ze niet zomaar. Ze stapten om geld in te zamelen voor een duo-fiets voor het woonzorgcentrum. En dat geld, dat is er nu. De bibliotheek in Oud-Turnhout neemt op maandag 12 oktober een nieuw zelfuitleensysteem in gebruik. Met de nieuwe toepassing wil de BIP in Oud-Turnhout het uitlenen van boeken sneller, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken. Iedereen is welkom op maandag 12 oktober tussen 15 en 19 uur. De feestelijke opening van het zelfuitleensysteem is trouwens gratis.

0: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerpse theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
3: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
2: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
3: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
2: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
3: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
2: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten. Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

out is de volgende flashback.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
1: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, hoog blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Stissus, doe eens voort, Jan!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stissus, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
7: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op dit moment komen de federale topministers opnieuw samen voor de begrotingsbesprekingen en onderhandelingen. Premier De Wevers en zijn vicepremiers moeten nu op zoek naar 10 miljard. En vandaag kan een cruciale dag worden. De deadline ligt op 13 oktober. Dan wil De Wevers een beleidsverklaring voorlezen in het parlement. Ondertussen voelt de helft van de Belgische fietsers zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van onderzoeksbureau Ivox. Maar liefst 2 op 3 fietsers maken het afgelopen jaar een gevaarlijke situatie mee. In Nederland zijn de cijfers beter. Daar voelt amper 1 op 5 fietsers zich onveilig, hoewel ze daar veel minder vaak een helm dragen. Na het zuiden en oosten is nu ook de Spaanse regio Catalonië getroffen door zwaar noodweer. Er zijn 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kreeg afgelopen nacht de hevigste regenval in 20 jaar te verwerken. Straten staan blank en het treinverkeer ligt stil. Een Vlaamse toerist zit trouwens ook vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar. In de Verenigde Staten heeft president Trump het telefoonnummer van een senator online gegooid. Trump deelde de contactgegevens van partijgenoot Tom Cotton op zijn platform Truth Social. De Republikeinse senator ligt dwars bij een wetsvoorstel om permanent over te schakelen op zomertijd. Trump roept zijn volgers nu op om de man massaal te bellen en hem op andere gedachten te brengen. Sportnieuws: op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag een wegrit. Remco Evenepoel start als absolute topfavoriet. Toprenner Pogacar heeft afgezegd, maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met stevige concurrentie. De renners gaan op dit moment uit de startblokken. Zonnige periode, af en toe wat wolken, zachte maxima 22 graden. Ook morgen dinsdag houdt het mooie nazomerweer aan. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger met meer kans op regen en het wordt ook minder zacht.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Barbecue zonder goede drank?
5: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
6: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be.

0: winnen.
1: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
5: Echo.
3: Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Zeg pa, uw dak en gevels die zien groen van het mos.
7: Ja kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
6: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
7: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
6: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
7: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
8: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters. Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Schat, kom eens.
3: Wat is er?
2: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
3: Wat gaan we daaraan doen?
2: Ah, we gaan naar Walbers. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
3: Amai.
2: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
3: Walbers, zegt je?
2: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
3: Tuurlijk.
2: Tuurlijk.
4: Walbers zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
2: Oh, ziet hier.
3: Deze week zijn er nog extra voordeel.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Het is 2 uur.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale topministers zitten opnieuw samen om een akkoord te vinden over de begroting. De zogenaamde superkern moet op zoek naar 10 miljard euro om het budgettaire gat te dichten. Vandaag belooft al meteen een cruciale sleuteldag te worden in de onderhandelingen. De absolute deadline voor de ministers ligt op dinsdag 13 oktober. Dan wil Bart De Wever zijn regeerverklaring afleggen in het federale parlement. In Spanje wordt na eerdere overstromingen nu de regio Catalonië zwaar getroffen door noodweer. Er zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en de ruime omgeving kregen afgelopen nacht de hevigste regenval in 20 jaar tijd. De straten staan blank en het treinverkeer in de regio ligt stil. De autoriteiten roepen iedereen op om binnen te blijven. Een Vlaamse toerist zou ook opgesloten zitten in zijn hotelkamer in Malgré de Mar. Rusland heeft een strategische brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. De raketaanval komt op een politiek uiterst gevoelig moment, want net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz op bezoek in Kiev voor overleg met president Zelensky over extra militaire steun. Moskou had gisteren nog expliciet gewaarschuwd voor nieuwe represailles en riep buitenlanders op om de stad te verlaten, maar Merz liet zijn bezoek gewoon doorgaan. Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen begonnen aan de wegrit. De renners moeten een parcours van net geen 200 kilometer afleggen, gekleurd door 5 lastige lokale rondes. Onze landgenoot Remco Evenepoel start als absolute topfavoriet voor de Europese trui. En het zal dus afwachten zijn wat straks de concurrentie doet. Grote afwezige op het startblad is wel de Sloveense thuisrijder Pogačar. Hij past voor dit EK. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen de grote prijs van Bahrein op zijn naam geschreven. Een race die door organisatorische verschuivingen uitzonderlijk in Maleisië werd gereden. Door hevige regenval werd de start met 1,5 uur uitgesteld. Het is voor drievoudig wereldkampioen Verstappen zijn allereerste zege van het nieuwe seizoen. Hij hield de Italiaan Kimi Antonelli achter zich, die wel leider blijft in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton finishte als derde. Het is een namiddag, wisselen zonnige perioden en wat wolken elkaar af. Bij aangename maxima tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag houden we dit prachtige droge nazomerweer vast. Maar vanaf woensdag slaat het om. Het wordt dan een pak wisselvalliger met geregeld buien en het wordt ook goed.

0: degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens nou, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.

0: Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. Like 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
1: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

0: zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
0: Integendeel, alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische Opruimdienst, voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlucht, Jan!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
6: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
5: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
6: En buiten Devo Outdoor Living met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
5: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
6: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
5: Devo, mooi wonen, binnen en buiten. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
7: Het is 3

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale topministers zitten samen over de begroting. Ze zoeken 10 miljard euro. En vandaag zitten de moeilijke dossiers op tafel.

Het zal niet simpel worden. Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen begonnen aan de wegrit. 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is één van de favorieten. Pogacar is er niet bij op dit EK. De Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli. Die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton die werd derde. En vanaf morgenochtend ligt er in het stadhuis van Antwerpen een rouwregister voor de overleden muzikant John de Wilde van de Strangers. Hij stierf op 93-jarige leeftijd. Het rouwregister kan je trouwens ook online tekenen. En dan de weersverwachting. Vandaag krijgen we mooi zomerweer. De temperaturen die kunnen oplopen tot 22 graden. Ook morgen en dinsdag blijven we dat mooie weer houden. Vanaf woensdag wordt het wat wisselvalliger en ook fris.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coach. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
7: Naar mijn scooter en dan op café.
6: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
8: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Kom eens.
1: Wat is er?
0: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
1: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
0: Ah, we gaan naar Walbert. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken. Oh.

0: wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
2: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs. Steenweg op Mol 40 in Oud Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: Het is 4 uur.
7: Radio Noorderkempen.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In het Antwerpse Borsbeek is een steekpartij net vermeden, bevestigt de politie. Twee mannen kregen er met elkaar aan de stok in een restaurant van Lunch Garden, waarna een van hen een mes trok. De kok van de zaak en een alerte klant konden de agressor overmeesteren en tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Waarom de twee ruzie kregen is onduidelijk. Ondertussen zitten de federale topministers samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers moeten een gat van 10 miljard euro dichtrijden en vandaag belooft een loodzware dag te worden. De heetste hangijzers en moeilijkste dossiers komen namelijk nu op tafel, aldus minister van Financiën Jan Bon. In Ceuta, de Spaanse enclave in Marokko, is de politie begonnen met de grote ontruiming van een illegaal migrantenkamp. 350 agenten krijgen de hulp van het leger om het kamp waar 3000 mensen verblijven leeg te halen. De migranten worden overgebracht naar een officieel opvangcentrum. Eind juli proberen duizenden mensen de grens met Ceuta te bestormen. Een groot deel daarvan verbleef sindsdien in dit kamp. En dat is dus in tegenspraak met het feit dat de meesten zouden teruggekeerd zijn. Oekraïne heeft een nieuw wapen ontwikkeld dat Rusland moeilijk kan stoppen. Een eigen ballistische raket. Die kan met hoge snelheid en over grote afstand Russische doelen treffen. Voor Oekraïne een belangrijk nieuwe troef, want het land kan daarmee Russische militaire installaties op eigen houtje onder vuur nemen, zeggen defensie-experts. En dan de weersverwachting. Zonnige periode, af en toe wat wolken, zachte maxima. 22 graden, morgen en dinsdag houdt het mooie nazomer weer aan. Vanaf woensdag wisselvalliger en ook een pak frisser.

0: Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, this is Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijs. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

flashback kwam uit 2009. Yeah.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Zeg pa, uw dak en gevels die zijn groen van het mos.
4: Ja kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
3: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
4: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
3: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
4: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water.

0: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
0: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
0: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
0: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be. Dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be. Dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio?
4: Mail dan
3: reclame@radionoorderkempen.be.
4: Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.
3: Het is 5 uur.
5: Radio Noorderkempen.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In het Antwerpse Borsbeek is een steekpartij net vermeden, bevestigt de politie. Twee mannen kregen er met elkaar aan de stok in een restaurant van Lunch Garden, waarna een van hen een mes trok. De kok van de zaak en een alerte klant konden de agressor overmeesteren en tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Waarom de twee ruzie kregen is onduidelijk. Ondertussen zitten de federale topministers samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers moeten een gat van 10 miljard euro dichtrijden en vandaag belooft een loodzware dag te worden. De heetste hangijzers en moeilijkste dossiers komen namelijk nu op tafel, aldus minister van Financiën Jan Bon. In Ceuta, de Spaanse enclave in Marokko, is de politie begonnen met de grote ontruiming van een illegaal migrantenkamp. 350 agenten krijgen de hulp van het leger om het kamp waar 3000 mensen verblijven leeg te halen. De migranten worden overgebracht naar een officieel opvangcentrum. Eind juli proberen duizenden mensen de grens met Ceuta te bestormen. Een groot deel daarvan verbleef sindsdien in dit kamp. En dat is dus in tegenspraak met het feit dat de meesten zouden teruggekeerd zijn. Oekraïne heeft een nieuw wapen ontwikkeld dat Rusland moeilijk kan stoppen. Een eigen

ballistische raket. Die kan met hoge snelheid en over grote afstand Russische doelen treffen. Voor Oekraïne een belangrijk nieuwe troef, want het land kan daarmee Russische militaire installaties op eigen houtje onder vuur nemen, zeggen defensie-experts. En dan de weersverwachting. Zonnige periode, af en toe wat wolken, zachte maxima, 22 graden. Morgen en dinsdag houdt het mooie nazomer weer aan. Vanaf woensdag wisselvalliger en ook een pak frisser.

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
5: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
4: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
5: En buiten Devo Outdoor Living met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
4: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
5: Ontdek Devo bij DecoWeel in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
4: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
6: Yes!
7: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
7: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
7: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
7: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
7: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
7: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op Yes.be.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.

0: is... Nee, dat is geen bril, hè. Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be.
2: Haha. Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café, hè.
2: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
5: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
5: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
5: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
8: Schat, kom eens.
9: Wat is er?
8: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
9: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
8: Ah, we gaan naar Walbers. Die plaatsen zonweringscreens, rollaken, overkappingen.
9: Amai.
8: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
9: Walbers, zeg je?
8: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
9: Tuurlijk.
8: Tuurlijk.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op de autocross in Engelmunster, West-Vlaanderen, is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is ook zwaar gewond. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijd lang stilgelegd. In Vence, in de provincie Luik, is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in de fik had gestoken. Dat meldt het parket. De jongen had eventjes ruzie met zijn moeder en stichtte daarvoor dan maar brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichte laaien. Niemand is gewond, maar er is veel schade. De precieze omstandigheden worden onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag, en ze zoeken 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar vandaag zijn er enkele moeilijke kwesties. De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union in het parlement geven. In Catalonië, Spanje, zijn al 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. Ook op Kreta zijn stevige onweersbuien in Griekenland. Er valt daar bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan er onder water en op veel plaatsen is er geen stroom. Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die taskforce krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven met nieuwe AI-modellen in de weg te staan. En de weersverwachting dan, helder. Daarna wordt het mistig in de ochtend en vannacht rond 12 graden. Morgen vroeg hangt er dus nog wat mist, maar daarna zon en 22 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets wisselvalliger en

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
7: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.

0: zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be. Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk...

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Op het BK Pompoenwegen in Kastelee heeft Herman Bonus zijn titel verlengd. Daarvoor had hij een minder zwaar exemplaar nodig dan bij zijn winst van vorig jaar. Deze keer volstond een reuze pompoen van 945,5 kilo. Ook vorig jaar werd Herman Belgisch kampioen, toen met een pompoen van 1015,5 kilo. Deze keer had hij dus genoeg aan 945,5 kilogram. Heel wat marktkramers in Turnhout zijn niet blij met de prijsstijging van het standgeld voor de markt. Ja, de inflatie weet u wel en alles wat stijgt, dus ook de prijzen van de marktkramers. Veel handelaars hebben laten weten dat ze, als het standgeld stijgt, dat ze zullen afwegen om te verhuizen naar een andere markt. De gemeenteraad van Vosselaar keurde de erfpachtovereenkomst goed, waarmee de gemeente een deel van het bos bij het hof in gebruik kan nemen. Op deze bijzondere natuurlijke plek kan de gemeente Vosselaar dan binnenkort starten met de inrichting van het natuurbegraafplaats. Dat was al eerder beloofd trouwens. En we blijven nog even in Vosselaar, want de buitenruimte rond vrijtijdshuis De Moer en de school Heieinde krijgt volgend jaar een grondige make-over. De gemeenteraad keurde het bestek voor de aanleg en de nieuwe fietsenstallingen goed. En daarmee kan Vosselaar nu ook op zoek naar een aannemer.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel eens een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

0: Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Zeg pa, uw dak en gevels die zien groen van het mos.
5: Ja kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
4: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
5: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
4: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
5: Oké. Blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
4: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
3: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
4: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
3: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
4: Ontdek Devo bij Decoweelde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
3: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
5: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio?
7: Mail dan
6: reclame@radionoorderkempen.be.
7: Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.
6: Het is 8 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens één keer. Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting en die gesprekken verlopen moeizaam, zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Dillier wil 120 miljoen besparen. Gisteren zaten de ministers er een hele dag over samen en ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer één op één gesprekken gevoerd en morgen wordt minister-president Dillier in het Brusselse parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar dat akkoord lijkt niet meteen in zicht. Een recordeditie voor de jaarlijkse Open Bedrijvendag in heel Vlaanderen. Kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Meer dan 200 bedrijven openden vandaag de deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er een van hen in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. Oorzaak van de brand nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet, dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Ze moeten VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. Maar de kans is klein dat Amerika op al die voorwaarden ingaat. Vanavond helder, daarna mistig, minima vannacht rond 12 graden, ook morgen vroeg hangt er nog mist. Daarna komt de zon erdoor, 22 graden. Dinsdag hetzelfde weer, vanaf woensdag wisselvalliger en frisser.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
0: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
2: Yes!
1: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
3: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
3: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
3: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
3: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoach. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 9.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale regering stelt de hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar 10 miljard. Zijn hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen. De deadline is over 10 dagen. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen deels of volledig dicht, dat meldt de Franse onderwijsminister. Komt door scholierenprotesten die helemaal uit de hand liepen. In 24 scholen is brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen worden opnieuw protesten verwacht. 78 medewerkers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens één keer veroverd. Vanavond eerst helder. Het wordt vannacht mistig bij minimaal rond 12 graden. Ook morgenochtend hangt er nog mist. Daarna komt de zon erdoor, 22 graden. Dinsdag hetzelfde weer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale regering stelt de hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar 10 miljard. Zijn hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen. De deadline is over 10 dagen. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen deels of volledig dicht, dat meldt de Franse onderwijsminister. Komt door scholierenprotesten die helemaal uit de hand liepen. In 24 scholen is brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen worden opnieuw protesten verwacht. 78 medewerkers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeter sprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens één keer veroverd. Vanavond eerst helder. Het wordt vannacht mistig bij minimaal rond 12 graden. Ook morgenochtend hangt er nog mist. Daarna komt de zon erdoor, 22 graden. Dinsdag hetzelfde weer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

btw-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook

Call me back when you get this, okay?